I say ordat when I man I say ordat. Ordat I say ordat when I man I say ordat. Ordat I say ordat when I man I say ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat I say ordat when I man I say ordat. Ordat I say ordat when I man I say ordat.